coge. Y dijo, escucha esta chuleta. Me. Ik heb een fucking chip, hè? Ik heb een. Het is geen zo'n beetje belast. En nee. Ik zeg er iets om. En nee.